0: listening to My Radio.
1: Ako for next punkte viesni, want is altijd bij mij. GMR Life.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

0: live from my studio.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

In Vleisterijk is liever hoog. Almal wil weet ja, almal wil hoor, is hier rechtig liever hom. Staan op, iets kree nou, ek is liever Jesus. Sit nou en vluister, ek is liever hom. Almal wil weet ja, almal wil hoor, is jy rechtig liever hom.

wanneer ek soms voor die nier buig, kan ek die teenwoordigheid voel. Dis of ek amper verstaan wat u met alles bedoel.

Sy sla haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16 jaar.

Daar komt hy in elkeen van onze leven wanneer die pad voor ons moeilijk begaanbaar is. Wanneer ons zelfs vraag God die dat een fout maak nie, maar in so tyd weet ons. U wys my die pad, as ek vraag waar ek moet staan.